0: Goeienacht, het is 2:00. Dit is hem. Dit is hem. Familie's
1: Prachtplaats. Hey allemaal, ik ben Houston en deze week ben ik de prachtplaats bij Familie Radio. Dit is speciaal voor jullie, nooit meer zonder jou.
2: Ik

0: Familieradio.
1: Het klinkt en het zwingt. Familieradio.
0: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

veel van je hou, dat hoef ik je niet te verklaren. Een zeeman is dol op zijn kinderen en vrouw, maar toch moet hij altijd weer varen. Maar heeft soms de zee iets verkeerds met me voor en

0: De mooiste muziek
1: hoor je alleen bij ons. Familie Radio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credim. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credim.be. Credim, jouw partner bij asbestsanering.
2: Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Ontdek ook het jaarpakket, 1 maand gratis en bespaar ruim 200 euro. Check amino

0: Radio.
1: Het klinkt en het zwingt.
0: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Het is 5 uur. Dit is hem. Dit is hem. Families
1: Prachtplaats. Hey allemaal, ik ben Houston en deze week ben ik de prachtplaats bij Familie Radio. Dit is speciaal voor jullie. Nooit meer zonder jou.

0: Familieradio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt
1: als geen ander.
2: Never know how much I love you. She lived on a boathouse down by the river.
3: You're the one I need. My
0: boy, Familieradio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt.
4: Familieradio.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.

0: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familie Radio.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Goedemorgen, het is 7 uur.
1: De weduwe van de buschauffeur die omkwam bij drama in Buggenhout was niet op de hoogte van eerdere meldingen over het roekeloze rijgedrag. Dat verklaart haar advocaat John Maas. Het parket onderzoekt nog of het ongeval daadwerkelijk door roekeloos rijden werd veroorzaakt, want dat is niet bewezen. De afscheidsplechtigheid voor Margriet Hermans vindt volgende week woensdag plaats in Merksplas Kolonie. Haar dochter Céline laat weten dat het om een publieke uitvaart gaat. De zangeres en tv-persoonlijkheid overleed op 72-jarige leeftijd aan een agressieve kanker. De 17-jarige jongen die in Maaseik een fietser van 58 doodreed en vluchtmisdrijf pleegde, testte negatief op alcohol en drugs. Het parket onderzoekt nog of de jongeman bewust vluchtte en of hij over een geldig rijbewijs beschikt. Vorig jaar wisselden meer dan 2000 huizen en appartementen van eigenaar voor minstens 1 miljoen euro, een stijging van 30%. Driekwart van het luxe vastgoed ligt in Vlaanderen, met Knokke en Brasschaat als absolute hotspots volgens de makelaars. Nog wat sport. Rode Duivel Jeremy Doku en Mika Gods behoren tot de 100 meest waardevolle voetballers ter wereld, berekende een Zwitsers onderzoeksbureau. De ranking is gebaseerd op leeftijd, prestaties en sociale media populariteit. De Spanjaard Lamine Yamal voert de lijst aan. De weersverwachting: er trekken opnieuw buien over het land met kans op onweer. Temperaturen 18 graden vandaag. Vanaf morgen wisselen zon en wolken elkaar af met soms wat lichte regen en 20 graden. Het weekend dat toont zich wat stabieler met vooral zondag 20 à 21 graden en wat meer zon.

We zijn eraan begonnen. Het is net 7 uur geweest. De start van een nieuwe dag. En die beleef je natuurlijk het best hier bij Familie Radio. In de Wekker Radio. Elke dag van de week, van maandagochtend tot vrijdagochtend 10 uur, beginnen wij samen elke keer aan een nieuw radioavontuur. En dat is vandaag net hetzelfde. Straks al meteen Ingeborg. Alles gaat voorbij. En de radio's, wel, die zijn er nu al bij.

Goedemorgen. We zijn er zelfs nog niet eens goed aan begonnen. En Ingeborg die heeft het al over voorbij op deze donderdagochtend. 4 juni vandaag, beste vrienden. Hoe zit het met de examenplanning? Ik weet het, misschien zou ik er beter niks over vragen of niks over zeggen, maar je kan er natuurlijk zelf wel over vertellen. Zowel als iemand die de examens moet gaan afleggen, als iemand die de examens moet afnemen. Of de mama en de papa die de grootste supporters moeten zijn de komende weken om het moreel wat op peil te houden natuurlijk. Wij proberen zo goed als mogelijk ons best te doen met de vrolijke muziek die we speciaal voor jou uitkiezen. Ook hier 's ochtends in de Wekradio.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters. Met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
3: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
2: The House, Gold and Silver. Verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

De Wekkerradio op donderdagochtend. Terwijl jij je zo goed als mogelijk aan de planning probeert te houden, zorg ik onderweg voor de meest vrolijke muziek. En de koffie, wel, die drinken we samen. Jij daar bij jou en ik hier samen met de collega's in de studio.

0: Zoveel muzikale ambiance, zo vroeg op de ochtend, dat kan alleen maar familieradio zijn. Het wordt vandaag wisselend bewolkt met buien. Er is daarbij kans op enkele lokale onweders. De maxima die liggen rond de 18 à 19 graden in het centrum van het land. De wind die waait matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Morgen vallen er nog enkele buien. Vooral dan in het westen zal het heel snel opklaren. De temperatuur morgen? Wel, we beginnen bij een maxima van een goede 19 graden.
1: Goedemorgen Vlaanderen. Dit is van

Dat is elke dag van de week 's ochtends tussen 7 en 10 de Wekker Radio. Het is vandaag al, ik ben zeker, de 4e juni. Dat betekent deze maand nog uitzitten en dan beginnen we eindelijk aan de grote zomervakantie. Dat betekent gewoon minstens toch enkele weken zalig niks doen en misschien wel op vakantie vertrekken nu. Ik heb vanochtend een artikel gelezen op het internet dat al voor een deel die vakantie zou kunnen verpesten. Want alles wordt tegenwoordig onderzocht, alles wordt ontleed. En dat hebben onderzoekers ook gedaan. Ze zijn nu voor de pinnen gekomen met een soort van vakantieschema. Je hoort het goed, zelfs op vakantie zou je een schema moeten volgen. Ik heb het artikel nog niet helemaal gelezen. Ik ga dat in de loop van de uitzending zeker doen en dan komen we er nog eens op terug.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio. Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Bodycare begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en bodycare begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Bodycare, recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavi. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09-369-1626. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
1: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familie Radio.

Alvaro Soler zorgt alvast voor wat zon op donderdagochtend hier in de Wekkerradio. We zijn ondertussen bijna bij 8 uur aangekomen, maar bijna, wie weet, het is nog niet helemaal. Ik heb verderop nog Take That voor je klaar liggen en misschien nog wel een paar muzikale verrassingen. Je hebt dus geen enkel excuus om het nu af te bollen. Integendeel, blijf gewoon meevolgen tot 10 uur in de Wekkerradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemorgen, het is 8 uur.
1: De Kamercommissie Financiën heeft de fiscale hervorming goedgekeurd in een eerste lezing. Het plan omvat een versterking van de werkbonus en een belastingverlaging voor alleenstaande, terwijl fiscale voordelen bij werkloosheid worden afgebouwd om werken meer te belonen. Na een eventuele goedkeuring in tweede lezing volgt de definitieve stemming in de Kamer. De weduwe van de buschauffeur die omkwam bij drama in Buggenhout was niet op de hoogte van eerdere meldingen over zijn roekeloos rijgedrag. Dat zegt haar advocaat John Maas. Het parket onderzoekt nog wel of het ongeval daadwerkelijk door roekeloos rijden werd veroorzaakt. Dat is niet bewezen. De verbinding van de E313 naar de Antwerpse Ring richting Nederland is tot 5 uur in de ochtend dicht geweest voor Oosterweel werken. Er zijn namelijk 2 nieuwe delen van de tijdelijke bypass klaargemaakt. Het verkeer moest een tijdje omrijden, maar nu kan het dus weer. In Brugge staan er 264 vacatures open voor horecapersoneel. De horeca blijft het moeilijk hebben om voldoende opgeleid personeel te vinden. En daarom organiseert Horeca Forma samen met VDAB een opleidingstraject tot bartender, zeg maar, barman of vrouw. 9 cursisten volgden het opleidingstraject in Brugge en Oostende. Er komt nu buien over het land met kans op onweer, maxima 18 graden. Vanaf vrijdag wisselen zon en wolken elkaar af met soms wat lichte regen en een graad of 20. Een mogelijk plaatselijk onweer zit er ook hier en daar nog in.
2: Weer of geen weer, bij ons ben je thuis, Familie Radio.
3: Dit is hem.
2: Familie's Prachtplaats.
4: Hey allemaal, ik ben Houston en deze week ben ik de prachtplaats bij Familie Radio. Dit is speciaal voor jullie, nooit meer zonder jou.
5: Ik

Radio op donderdagochtend. Jij en ik, wij zijn nog samen tot 10 uur deze voormiddag. En wie er daarnet in het eerste uur ook al bij was, die hoorde me wat vertellen over de komende zomermaanden. En dan vooral de zomervakantie. Want zelfs tijdens de vakantie ontsnap je niet aan schema's, aan dagindelingen. Hoe dat precies allemaal zit, wel, daar gaan we dit uur zeker nog eens een boompje over opzetten.

Zelfs tijdens je vakantie, je echte vakantie, je jaarlijkse zomervakantie, zou je om je eigen mentale welzijn aan schema's moeten houden. Dat zuig ik je niet ter plaatse uit mijn duim. Dat zijn wetenschappers die dat onderzocht hebben. Het zou namelijk beter zijn dat je zelfs op vakantie jezelf een schema oplegt. 'S Ochtends op tijd opstaan, dan dit, dan dat, dan weer geen, dan weer deze en zomaar verder. Vind jij dat een goed idee of heb je zoiets van nee? Tijdens mijn eigen vakantie, mijn jaarlijkse verlof, wil ik van alle zorgen verlost zijn. Wil ik me niet aan een schema houden, wil ik gewoon doen waar ik zin in heb. Je kan het me altijd laten weten door bijvoorbeeld te reageren, door een berichtje te posten op onze

0: Gary Hager, het is gewoon een feit van enkele mensen een groot plezier te doen door hem nog eens mee te pakken in de ochtendradio hier bij Familie Radio. Dit is de Wekkerradio, ook op deze donderdag zijn we nog samen tot 10 uur deze voormiddag. En we gaan ervan genieten, straks samen met Jovalli.
1: Familie Radio. Zo dadelijk bij Familie Radio.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

samen genieten en aan de nieuwe dag beginnen hier bij Familie Radio in de Wekker Radio. Ik las vanmorgen op het internet dat wetenschappers ons aanraden om ook tijdens onze vakantieperiode, dus de periode waarop je echt met verlof bent, ook een soort van tijdschema aan te houden. Dat zou namelijk heel goed zijn voor je mentale gezondheid. Dus, zelfs al zit je ergens in een all-in waar je je van niks iets moet aantrekken, toch een schema aanhouden om een beetje in het ritme te blijven. Vind jij dat een goed idee? Zou je erover nadenken? Of heb je eerder zoiets van, nee, congé is vakantie, is een periode waarin je me van niks iets wil aantrekken en gewoon mijn eigen ding wil doen. Je kan en mag reageren.

0: Kan allemaal wel goed zijn dat er nog heel veel te doen valt, maar we gaan zeker niet stressen op deze donderdagochtend. Goedemorgen beste vrienden, dit is de Wekker Radio. Het wordt vandaag wisselend bewolkt met buien. Er is daarbij kans op enkele lokale onweders. De maxima die liggen rond 18 à 19 graden in het centrum van het land. Morgen valt er nog steeds enkele buien, al wordt het in het westelijke deel geleidelijk droger met meer zon. Het wordt ook morgen weer een graad of 19. Het weekend ziet er op dit ogenblik al een pak beter uit. Het zou droger blijven en het wordt ook weer een pak zachter.
1: Een hele goede morgen. Bij ons ben je thuis.

is muziek die iedereen op zijn minst kan meeneurien. Sommigen kennen zelfs de tekst letterlijk uit het hoofd. Het is dan ook een hele mooie natuurlijk. Françoise Hardy, Tous les garçons et les filles de mon âge, hier bij Familie Radio. En over de leeftijd gesproken, ik zou toch nog eens een warme oproep willen lanceren. Dat als jij iemand kent die de komende dagen of weken jarig is en je wil hem of haar eens op een erg originele manier verrassen, dan kan dat. Je kan dat doen in het ochtendprogramma hier bij Familie Radio. In de Wekkerradio. Elke dag van de week, dus van maandag tot en met vrijdag, kan je net voor 8 uur iemand feliciteren met de verjaardag. Ik moet het natuurlijk wel op voorhand een beetje weten, dus stuur mij goed op tijd een berichtje en dan gaan we samen iets in elkaar steken.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
1: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Bodycare begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en bodycare begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Bodycare, recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
2: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken? Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

goesting er nog niet echt was om aan de nieuwe dag te beginnen, wel, dit zal helpen, beste vrienden. De vrolijke muziek die we elke dag voor jou uitkiezen, hier bij Familie Radio. Net nog met Boney M en The Rivers of Babylon. Het is donderdag, de 4e juni. Misschien is het om een of andere reden wel een heel speciale dag voor jou. En wil je dat eens wat extra glans geven? Ik bedoel daarmee, je kan je bijvoorbeeld jezelf trakteren op een favoriete plaat. Dat kan en dat mag hier bij Familie Radio. Zeker 's ochtends in de wekkerradio. Ik heb in feite niet liever. Dan hoef ik zelf wat minder moeite te doen om de juiste muziek te kiezen. Dus heb jij een favoriete plaat? Hou je vooral niet in. Laat mij weten de welke. En ik krijg dat zeker geregeld.

Herbert is nog altijd een van de populairste artiesten in Vlaanderen. En dat bewijst hij ook. Kijk maar eens of luister maar eens aanstaande zaterdag mee naar een nieuwe aflevering van Peter Naessens Vlaamse 40. En dit is Rod Stewart.

Terug naar de jaren 70. Het moet ergens 1972 geweest zijn, maar dat is voor de kenners natuurlijk. Wij genieten samen, of wij genoten samen van Willy Sommers en weet je nog die Sloom. De fans van Willy Sommers die worden tegenwoordig weer verwend, want hij heeft ook een nieuwe plaat. En Willy komt naar zee voor de opnames van 10 om te zien. Ik dacht ergens midden van de maand juli, maar ik ben er niet 100% zeker van. Weet je wat, ik ga het even nakijken en ik kom er zo meteen nog even op terug.

Ivan Brunetti, misschien deze zomer ook wel te zien in 10 om te zien. Ik dacht 4 afleveringen op televisie, maar de opnamedagen, ik ben het eens gaan nakijken, de opnames van 10 om te zien, die vinden plaats op 14 en 15 juli aan het Silt in Middelkerken. Het Silt is het casino, zoals iedereen nog altijd zegt, maar in feite is dat een hotel met een casino eronder en dan nog een restaurant en nog een paar dingen erbij, maar het zal dus de moeite waard zijn. Afspraak dus op 14 en 15 juli, als je zin hebt tenminste, om eens de opnames mee te maken van 10 om te zien.

0: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474-172-372. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Goedemorgen. Ik wil natuurlijk niet te negatief doen, maar sommige mensen zullen perfect voelen wat Frans Bauer hier zong. Waarom kan het leven zo gemeen zijn? Nu, het leven kan aangenaam gemaakt worden, of toch een pak aangenamer, als je gewoon elke dag een stukje meeluistert, een stukje met ons meegaat hier bij Familie Radio. Want wij zorgen op ieder moment van de dag voor de vrolijke, en in dit geval ook voor de zonnige muziek.

hoe zit het nu met die zon? Wel, de zon die komt hoor. Misschien vandaag nog niet helemaal. Het wordt vandaag wisselend bewolkt met buien. Er is daarbij ook kans op enkele lokale onweders. De maxima die komen ergens uit rond 18 à 19 graden in het centrum van het land. Dus aan zee zal het ietsjes minder zijn. Morgen vallen er nog steeds enkele buien. Al wordt het in het westelijke deel geleidelijk droger met meer zon. Het wordt ook morgen een graad of 19. Zaterdag gedeeltelijk bewolkt. Er kan nog een bui vallen, maar het zal geen vette meer zijn. Zondag vrij veel wolken, maar het zal de hele dag droog blijven. Dus die zon, dat komt de komende dagen zeker in orde. Van

elke ochtend van de week op een heel plezante manier aan de dag beginnen hier bij Familie Radio. En nergens anders, want hier is het gewoon. Niet te veel blabla verkopen wat het weer betreft. Wel, het weer, daar kan je niet omheen. Het is wat het is, maar het zal beter worden. En op de radio, zometeen nog veel meer vrolijke muziek met nu een aangevraagde van Paul Severs.

0: bij Familie Radio.
1: We had joy, we had fun, we had seasons in the sun.
2: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
0: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merken. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè?
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
5: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
6: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Goedemiddag, is Jeroen er weer hier bij Familie Radio. En Sebastien van Sever die komt later deze middag nog langs, deze namiddag, naar de avond toe. En wij, beste vrienden, zijn helemaal uitverteld, helemaal uitgezongen. Maar ik zou je graag morgen nog eens weer zien vanaf 7 uur.

kans klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: De House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij De House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: Hallo, met de Bunny Club.
2: Ah, zijn jullie al open?
1: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
2: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
3: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag. Vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
4: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens truck en tractorpoeling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap. Truck en tractorpoeling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
5: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: wisselvallig met buien en kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Morgen trekken er nog buien over het land, maar vanaf de kust prikt de zon door, zo'n 20 graden. Het weekend brengt zachtere temperaturen, 21 graden, al blijft er kans op een lokale bui.
1: 24 uur per dag. Familieradio.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
3: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
5: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
1: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
2: Lekker eten en genieten is onze grootste troef.
3: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
2: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Wisselvallig met buien en kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Morgen trekken er nog buien over het land, maar vanaf de kust breekt de zon door, zo'n 20 graden. Het weekend brengt zachtere temperaturen, 21 graden, al blijft er kans op een lokale bui.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Hallo, met de Bunny Club.
2: Ah, zijn jullie al open?
1: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
2: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
3: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag. Vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
4: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merken. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
5: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
6: Een wereld van verhalen.
5: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
6: Summit.
5: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
6: Summit. Een wereld van verhalen.
7: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Op 11 en 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: Goedemiddag, het is 12 uur.
1: De inspectie van Financiën is zeer kritisch over de nieuwe noodwet van justitieminister Verlinde. Die wet moet de huidige regeling vervangen die het aantal grondslapers in 1 jaar tijd juist drievoudig deed toenemen tot 700. Een aantal politiek journalisten zoals Karel Latré kon het verslag inkijken en meldt dat door de huidige gang van zaken veel gedetineerden niet in aanmerking komen voor een enkelband, wat nochtans een oplossing biedt voor de overbevolking. De Nederlandse politie heeft een groot netwerk blootgelegd van mannen die bekende vrouwen drogeerden, misbruikten en de feiten filmden. De 4 verdachten zijn gearresteerd en er wordt gezocht naar 4 andere betrokkenen. De daders deelden het beeldmateriaal en gaven elkaar tips in een besloten groep. Het exacte aantal slachtoffers is onbekend. Slechts enkele uren na het sluiten van een wapenstilstand tussen Israël en Libanon is het akkoord alweer geschonden. Volgens het Libanese persagentschap voerde Israël alweer droneaanvallen uit op 3 Zuid-Libanese dorpen. Het is onduidelijk of er slachtoffers zijn, maar Israël benadrukt dat het de militaire operaties gewoon zal verder zetten. Vandaag ook wisselvallig met buien en kans op onweer 18 graden. Morgen start met buien, maar in de loop van de dag wordt het droger en breekt vanuit het westen de zon door 19 graden. Het weekend brengt zachtere temperaturen rond 21 graden, al blijft er kans bestaan op een lokale bui.

Een hele goede middag. Je hoorde net Amber en Dylan Verleijen met hun single Per Ongeluk. Het is iets over 12 uur. Ja, het was gisteren toch even schrikken, hè, met het afscheid van Margriet Hermans. Zometeen draaien we een liedje van Margriet na John Lennon en Woman.

0: met Jeroen Rijkenboer.
1: Goedemiddag, zit je aan tafel, smakelijk eten. Je hoorde net John Lennon hier bij Familie Radio met Woman. Ja, het was gisteren, zoals ik zei, toch echt wel schrikken. En dat om het veel te vroege en ook snelle heengaan van Margriet Hermans. En het volgende tekstje hebben we op onze Facebookpagina geplaatst. Misschien heb je het ook gezien. We rouwen om het heengaan van Margriet Hermans. Het was een vrouw met een gouden stem, een groot hart en een lach die iedereen kon optillen. Familie Radio rouwt mee, onze innige deelneming. Margrietje, je zit voor altijd in ons hart. En dankjewel Margriet voor de muziek, de warmte, de humor en de kracht die je met ons deelde. We zullen je nooit vergeten.

0: En dat was muziek van Fisher Z hier bij Familie Radio uit de jaren 80. En dit is van bij ons Willy Sommers en zijn nieuwe single Oh, wat een mooie tijd.
1: Of ik ooit terugdenk aan die dagen dat wij in het café

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372. En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

dat was de nieuwe single van Dana Winner hier op deze donderdagmiddag. De stilte van de stad hoorde je. Margriet Hermans was ook Vlaanderen dankbaar voor de comeback die ze kon maken in 2022. En dat dankzij haar deelname aan het programma Liefde voor Muziek. Dit is haar single Lekker Blijven Hangen. Maar...

Het is, zoals je ziet, een wisselvallige dag met regelmatig buien. Op verschillende momenten kunnen die buien fel uitpakken, met kans op onweer en plaatselijke stevige windstoten. In het westen wordt het geleidelijk droger. De temperaturen die schommelen tussen de 14 en 19 graden. En aan zee blijft het iets koeler met 17 à 18 graden. De wind die waait matig uit het zuidwesten en kan aan de kust vrij krachtig worden. Vanavond en vannacht wordt het op de meeste plaatsen droger met opklaringen. En morgen vrijdag blijft het wisselvallig met opnieuw buien, maar aan zee is het waarschijnlijk droger en zonniger.

Het is intussen 10 jaar geleden dat we afscheid namen van Eddie Valli. Je hoorde nog even zijn vrolijke single Valencia. En dit is Julien Clerc hier bij Familie Radio op deze donderdagmiddag. Zit je nog aan tafel? Smakelijk eten.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio. Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
0: Familie Radio komt opnieuw naar je toe met Familie Radio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familie Radio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familie Radio Zomert vanuit de Kippen in Merken. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familie Radio.
2: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
3: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
2: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Familieradio.
1: Hey, hallo, het is middag.
2: Met Jeroen Rijkenboer.
3: En dat was de groep Axel die je net hoorde met de single Kiss You All Over. Goedemiddag, het is iets over 1 uur. Fijn dat je er ook op deze donderdag bij bent. En gisteren, ja, dramatisch nieuws hè, met het plotse afscheid van Margriet Hermans. En Margriet was van alle markten thuis. Hè. Ze was zowel zangeres, actrice, tv-presentatrice, politica en ook lerares. Margriet Hermans, we namen dus gisteren afscheid van haar op 72-jarige leeftijd. En hier is ze nog even met een liedje uit 1992. Laat de meisjes bij hun poppen.

0: We zaten net even in Limburg met deze single van Ines Honkeren. Haar single Op zoek naar jou hoorde je net op deze donderdagmiddag. Nu terug naar de 90s voor deze van Inker en Hamilton. Dit is Putri in Motion.
1: Hey.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
3: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
2: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
4: En dan nu, terug naar de muziek bij Familieradio.

En dat was de groep Young Yellow hier bij Familie Radio. Zometeen een blik op de weerkaarten. Maar eerst nog dit mooie duetje van Margriet en Céline Hermans. Zondag.

0: Het is, zoals je ziet, een wisselvallige dag met regelmatig buien. Op verschillende momenten kunnen die buien fel uitpakken met kans op onweer en plaatselijke stevige windstoten. In het westen wordt het geleidelijk droger. De temperaturen die schommelen tussen de 14 en 19 graden en aan zee blijft het iets koeler met 17 à 18 graden. De wind die waait matig uit het zuidwesten en kan aan de kust vrij krachtig worden. Vanavond en vannacht wordt het op de meeste plaatsen droger met opklaringen. En morgen vrijdag blijft het wisselvallig met opnieuw buien, maar aan zee is het waarschijnlijk droger en zonniger.
1: Familie Radio, de familiezender voor

Even een uitstapje richting de Duitsstalige muziek voor deze van Linda. En van Duitsland nu naar Nederland voor deze van André Hazes. Met zijn single Bloed, Zweet en Tranen wist hij ook Vlaanderen te veroveren.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waard, dat is niet een vertrouwen, geld waard zijn.
2: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Haircare. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavie. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09 369 16 26. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
3: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
4: Een wereld van verhalen.
3: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
4: Summit.
3: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
4: Summit, een wereld van verhalen.
5: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

Waving Flag was dat nog even op deze donderdag namiddag. En we gaan er nog eentje draaien van Margriet Hermans. Dit is haar single Niets houdt me tegen. Ook de begintune van haar programma Margrietje, die opgenomen werd in de Baccarazaal in Middelkerken.

Misschien kijk je ook wel naar het programma, het tv-programma Margriet. En dat dus elke zomer was dat het geval in de jaren 90. Niets houdt me tegen, hoorde je. Dat was de soundtrack van dat programma. Ja, Margriet Hermans, we zullen je nooit vergeten. En al wat we nodig hebben in het leven, dat zegt nu Bob Savenberg. Dit is de single Love. Graag tot morgen.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemiddag, het is 2:00.
1: In Brussel is een manifestatie van honderden scholieren tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs volledig ontspoord. Betogers staken vuurwerk af, vernielden bushokjes en staken deelsterps in de fik, waarna de politie traangas inzette. Het protest veroorzaakt zware hinder op het metronetwerk van de MIVB. De omstreden hervormingen die onder meer het inschrijvingsgeld verhogen, worden normaal gezien vanmiddag in het parlement goedgekeurd. Het Openbaar Ministerie adviseerde negatief over de vrijlating van Freddy Orion en noemde hem een tikkende tijdbom met een hoog risico op herval. De strafuitvoeringsrechtbank legde dat advies begin deze week naast zich neer. Orion, die in 1980 levenslang kreeg voor 6 moorden, mag na 47 jaar de gevangenis uit met een enkel band om naar een forensische zorginstelling te verhuizen. De fabriek van Volvo Cars in Gent ligt ook vanmiddag stil door de aanhoudende staking bij toeleverancier Plasman die bumpers levert. Een verzoeningspoging leverde gisteravond niks op. Door het acute tekort aan onderdelen zitten 4.500 Volvo-arbeiders in het stelsel van economische werkloosheid. De gemeente Oud-Turnhout heeft een officieel rouwregister geopend voor Margriet Hermans, die jarenlang in de gemeente woonde. Inwoners en fans kunnen er een boodschap of steunbetuiging achterlaten. De zangeres en tv-persoonlijkheid overleed gisteren op 72-jarige leeftijd na een korte strijd tegen kanker. Vlaams minister van Inburgering Hilde Krivits schaft de vrijstellingen voor het betalen van een inburgeringstraject af. Voortaan moet elke volwassen nieuwkomer de bijdrage van €180 betalen, ook wie leefloon krijgt. Enkel voor niet begeleide minderjarigen blijft het kosteloos. In Nederland is een netwerk blootgelegd van mannen die bekende vrouwen drogeerden, misbruikten en de feiten filmden. 4 verdachten zijn gearresteerd en de politie zoekt nog 4 andere betrokkenen. De daders deelden de videobeelden en misbruiktips in een besloten groep. Het aantal slachtoffers is nog niet duidelijk. De rest van de dag wisselvallig met buien en kans op onweer, maxima 18 graden. Morgen trekken nog buien over het land. In de loop van de dag droger en klaart het op vanaf de kust, 19 graden. Het weekend verloopt iets zachter met 21 graden, al blijft een lokale bui wel mogelijk.
2: Dit is hem.
3: Families Prachtplaats.
4: Hey allemaal, ik ben Houston en deze week ben ik de prachtplaats bij Familie Radio. Dit is speciaal voor jullie, nooit meer zonder jou.
5: Ik

0: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavie. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09 369 16 26. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin, Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
1: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474-172-372.
2: The House, Gold and Silver. Verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House, Gold and Silver. Met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio. Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwd de naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De code is gekraakt. 1, 2, 3, ra!

0: Hallo, met de Bunny Club.
1: Ah, zijn jullie al open?
0: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
1: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
2: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag. Vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
4: Buddy's Gold, waard, dat is hier een vertrouwen. Geld waard zijn.
5: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavi. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09-369-1626. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
6: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
7: En dan nu terug naar de muziek. Bij Familie Radio.
8: Zeggen dat spijt te laat komt, maar er komt niks, er komt niks.

0: De rest van de dag wisselvallig met buien en kans op onweer, maxima 18 graden. Morgen trekken nog buien over het land. In de loop van de dag droger en klaart het op vanaf de kust, 19 graden. Het weekend verloopt iets zachter met 21 graden, al blijft een lokale bui wel mogelijk.
1: Het swingt er schijnender.

0: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Goedemiddag, het is 4 uur.
1: Blijft erg onrustig in Brussel tijdens de leerlingenbetoging tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Een aantal mensen die er waren merken dat de spanningen aanhouden en dat het metroverkeer zware hinder ondervindt. Het parlement keurt de omstreden onderwijshervorming straks normaal goed. In de Kroatische regio Istrië zijn 4 mensen omgekomen bij een crash met een klein vliegtuig. Het toestel stortte neer in de buurt van de stad Medulin. Reddingswerkers zoeken momenteel nog naar 2 vermisten inzittenden. Het Deense Milieuagentschap voert vandaag een autopsie uit op bultrug walvis Timi om de exacte doodsoorzaak te achterhalen. De walvis spoelde bijna een maand geleden aan op een Deens eiland nadat hij wekenlang vast zat op een Duitse zandbank. De autopsie vindt plaats op het strand en is openbaar te volgen voor het publiek. Door de stijgende prijzen van woonzorgcentra moeten steeds meer steden financieel tussenkomen voor hun inwoners. In Hasselt zijn er al 58 mensen die een beroep moeten doen op de stad, goed voor een budget van 180.000 euro vorig jaar. Ook in Genk worden inwoners geholpen met hun rekening van het rusthuis. Daar gaat het om 21 dossiers en 73.000 euro. Kortom, zo'n rusthuis is veel te duur. Sommige rusthuizen kosten 2.500 tot 3.000 euro per maand, terwijl ouderen niet eens een pensioentje van 1.800 euro hebben. Op die manier kan het niet verder. Het blijft wisselvallig met buien, kans op lokaal onweer, maxima 18 graden. Morgen starten we met buien, maar gaandeweg wordt het droger en breekt vanuit de kust de zon door. 19 graden. Het weekend belooft met 21 graden warmer te worden, al blijft een lokale bui mogelijk.

stemdebat. Je wat graag in zijn branding had gehad. En alle liberalen hun blikken laten dwalen, omdat je plots de kamer binnentrad. Nu elke kinesist uit Koningsoord zich met de glimlach naar jouw wensen bloot.

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit, een wereld van verhalen.
2: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
3: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
4: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
5: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
4: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
6: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavie. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09 369 16 26. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
4: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los. In samenwerking met Kalië Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be. Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: Goedemiddag, het is 5:00. Dit is hem. Dit is hem. Familie's
1: Prachtplaats. Hey allemaal, ik ben Houston en deze week ben ik de prachtplaats bij Familie Radio. Dit is speciaal voor jullie, nooit meer zonder jou.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Een lek in jouw dak? Fijne scheurtjes in de roofing? Loopt er water langs de schouw? Dakwerken Durieux zorgt voor een snelle depannage bij dringende zaken. Dakwerken Durieux bekijkt het probleem ter plaatse en maakt een correcte prijsberekening. Toch een volledige dakvernieuwing nodig? Ook dan ben je aan het juiste adres.
2: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
3: Durieux.be.
4: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
5: Mama, wat eten aapjes?
6: Ah, die eten bananen, hè?
5: En wat eten paarden?
6: Die grazen in de weien, schatje.
5: En mijn konijntjes?
6: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maak blije baasjes.
7: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Hallo, met de Bunny Club.
1: Ah, zijn jullie al open?
0: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
1: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
2: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag. Vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Het is, zoals je ziet, een wisselvallige dag met regelmatig buien. Op verschillende momenten kunnen die buien fel uitpakken met kans op onweer en plaatselijke stevige windstoten. In het westen wordt het geleidelijk droger. De temperaturen die schommelen tussen de 14 en 19 graden. En aan zee blijft het iets koeler met 17 à 18 graden. De wind die waait matig uit het zuidwesten en kan aan de kust vrij krachtig worden. Vanavond en vannacht wordt het op de meeste plaatsen droger met opklaringen. En morgen vrijdag blijft het wisselvallig met opnieuw buien, maar aan zee is het waarschijnlijk droger en zonniger.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: De House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
4: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: Frans klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifwell is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifwell.be of spinalis.be.
2: Je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credim. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credim.be. Credim, jouw partner bij asbestsanering.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

De sfeer blijft bijzonder grimmig tijdens het protest tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs in Brussel. Zo melden journalisten ter plaatse. Vandaag brengt het parlement van de Franse gemeenschap zijn stem uit over de omstreden maatregelen. Vlaanderen telde vorig jaar 92.800 plaatsen in de kinderopvang, wat een afname is van meer dan 350 plaatsen vergeleken met 2024. Dat blijkt uit de nieuwste jaarstatistieken van het agentschap Opgroeien. Minister Caroline Genet benadrukte al dat de Vlaamse regering jaarlijks 14 miljoen euro extra investeert om het statuut van onthaalouders te verbeteren. In Frankrijk hebben speurders een stoffelijk overschot gevonden in de nabijheid van de plek waar de 11-jarige Liana verdween. Dat meisje keerde vorige week vrijdag niet terug van school. Ze werd voor het laatst gezien toen ze instapte bij de vader van een klasgenoot die inmiddels gearresteerd is. Minstens 4 inzittenden zijn omgekomen bij de crash van een klein vliegtuig nabij de stad Medulin in de regio Istrië. Reddingsploegen zoeken momenteel nog naar 2 personen die officieel als vermist zijn opgegeven. De pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah weigert de voorwaarden te aanvaarden van het staakt het vuren dat gisteren tussen Libanon en Israël werd afgesloten. Volgens de groepering leidt het verdrag tot de ondergang van het Libanese volk. Israël liet eerder al optekenen de bombardementen in Zuid-Libanon niet te staken. De jonge rode duivels, de U17, schrijven geschiedenis met de finale plaats op het EK. Want inderdaad, de Belgische nationale ploeg onder de 17 heeft zich in Estland geplaatst voor die finale van het EK-voetbal. De jonge duivels versloegen Frankrijk in de halve finale met 2-1 en het is de allereerste keer dat een Belgische U17-generatie de finale bereikt. Zondagavond wacht de eindstrijd tegen Spanje of Italië. Vanavond trekken de buien weg richting oosten, klaart het op. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, al blijft de kans op een bui bestaan bij 19 graden. Ook de daaropvolgende dagen houdt het onstabiele en wisselvallige weerbeeld aan.

0: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Brotiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Brotiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instandbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio. Radio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
0: Een dak dat lekt of plannen voor innovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
2: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
0: Een wereld van verhalen.
2: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
0: Summit.
2: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
0: Summit. Een wereld van verhalen.
3: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
4: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
3: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Op 11 en 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.

0: altijd meer.
1: Voor altijd.
2: Familieradio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Vanavond trekken de buien weg naar het oosten, krijgen meer opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien, 19 graden. De volgende dagen wisselvallig, met nog steeds kans op een bui.
1: Het Zwinterschinnender. Familieradio.

0: Familieradio.
1: Het klinkt en het zwingt.
0: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: Dit is hem. Dit is hem. Families
1: Prachtplaats. Hey allemaal, ik ben Houston en deze week ben ik de prachtplaats bij Familieradio. Dit is speciaal voor jullie, nooit meer zonder jou.

0: Familieradio.
1: Het klinkt.
0: En het zwingt.
1: 24 uur per dag.
2: That's just the way it is.
3: Let my DJ stay my life.
1: Familieradio.
0: Het klinkt en het zwingt.
3: Familieradio.
4: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: De mooiste muziek
1: hoor je alleen bij ons.
2: Familie Radio.
1: En dan nu, terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Als ik ooit mijn leven zou mogen overdoen, dan zou ik zonder twijfel krak hetzelfde doen. Ik hoef me niet te schamen, ik heb geen meter spijt.

0: Vlaams familieradio.
1: Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.
2: De zon staat hoog, ik leef en lach zo graag. Alles voelt zo licht, ik laat mijn zorgen los vandaag.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Dit is hem. Dit is hem. Families
1: Prachtplaat. Hey allemaal, ik ben Houston en deze week ben ik de prachtplaat bij Familie Radio. Dit is speciaal voor jullie. Nooit meer zonder jou.

0: Familieradio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt. Familieradio. En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Het is 1 uur. Dit is hem. Dit is hem. Families
1: Prachtplaat. Hey allemaal, ik ben Houston en deze week ben ik de prachtplaat bij Familie Radio. Dit is speciaal voor jullie. Nooit meer zonder jou.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3.

0: jij al de familieradio-app? Blijf altijd en overal in verbinding met je vrolijke vrienden en download de app op je smartphone. De app is beschikbaar voor zowel iPhone of Android. Familieradio. Download hem nu.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Radio.
1: Het klinkt.
0: En het zingt. Familie Radio.
2: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familie Radio.

0: zet ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be